Nka me yɛ dɛ Anka me fa hi oh Nka me yɛ dɛ Anka me yɛ dɛ na Sɛnyɛ wɛ wuradea